Bóthar jazz cúin go tobann le madra bag buide a mas an chlí ach an ainmhí bacht súla brona agus bhí se an tanaí ar fad bhí cru ufasa ní ó grúig ar a ghrimme harabí a bhre sem a chrí ní sin dearún scéile gón il fós a na dhé sin léim cat mór dú agus baine mas an éid chéanna creid na creide Buan kerja iad an varch ni ak ma ein rod ho hell in law madubag agus kat morig torch erda chele hanik shna walalam glan man madu bacht agus hug ma biata ha ma a jagwal in shan la animal rescue animal haven agus eishte ronil ronin na hangvihe an nuakt meishnta glitter Bonnie and Clyde arhu anish well shit la Sharon Shannon few Ik ben niet tegen Sharon Sharon, ik ga ze gulden en zeggen: You! You! Wel, je laat Sharon Shannon, naar wie een slantje gomayaku erist, voor je balle eiling la ban kraste. Je een fijner om een heen appel te eerder gevat, na gropati elle ogumse. Je een eeronel, smuitjem arhu geminnik, en wie een special te eerder gegeven, en wie een tewerm buelu lo. Mal malu gujo le gialo slam gefallin at your Eileen love aid line tranoniu. Well Eileen fair play. Was it shot? I mean, tor duish for hany skill which agira dalin kin shinu walu. I can't imagine the skill to like stanza hatte. I guess but on the much park as jaso ginya egivshe. Eran Claire and shot Jardine have a quick one with gujin quick. Gujin piece of call you be so cool. Nashers knickers. Madu bugavi and Nasher fast and a baby shag. Dennis the Menace, Dennis the Menace. My chef.

Want er nooit zijn ook dingig leven. Gommen kinschen. Ach, van uur kore ik Jerry O'Burnlish. Ik zie een tijd jas, een tijd toastje. Agus léirú gáanta deanta ar an hinsin tá le foiil ar an album Foxglove an Fuchsia. Sa le romuid géisteart leis sin, bhí muid géisteart le Tony McManus agus píos amh an album The Maker's Mark. Agus ní mebal de an deis Elegant Heartlam gan éisteart leis an hinsin an album céanna Vals de Balugas. Tá na mílta móra a vals a linn seo. Piece of Galanta on album here on the Muradoitma and Rian Yerna, I guess Jeringer, Sean Kinless Chishalum, at an album show. Wall Shashan, Tay Shashan, Shame on which is Fee, Gajin Kuig Yachlog, Hanik Chak, Dr. Stanshin, you Bolweke, a Dakalishan album, a room which a Tarinches, and you Slueke, Kaltari Rossa, Hanik Mada Hak Tract, Fueglama, Fueglama.

0: Jalaria! Ni acha fiun do ye galok is oi.
1: As a roller there watching.
0: Oh wow, vision special to.
1: Oh, good my.
0: Wow, in tagajo my in ta special to agus PC gal na lasa kom gajin do agus arkan sha ho foris. Arkan shi ta shina seen shin agus ni acha bunch bangu as ta sha galante. Zoe Conway a kherja agus John McIntyre Biolin sa studio on agus Fiona and Shakrak gajin skiala on agus Fiona,
2: cyn eisiau dyna? Yeah, 60 agus 50.
0: Ma gwyt he tu.
2: Dachin
0: fi. Wow.
2: Yeah, so ta si sywel yn o'r hyn.
0: Nymar ego sy'n sian yna, siach ni'r hyn ma gyrwys y dynisian.
2: Yeah, so ta si ddyn ta sas da gwyl si ddiaw hyn sywel yn fwy la her.
1: Agus na jas...
0: Niawsblea.
2: Yeah.
0: Agus na jas gwyl si ddiaw nisian gwyl si ddebl ter fan art sywel.
2: Da, ta.
0: Fwyn si ddiaw yn reichin si ddiaw gymaila gyla.
1: Ta si wad ni
2: Well, ni er ingesion.
0: Wat is de jij hassel om heen met jij haar zo warm moet je gillen naar wie met je nation. Mijn schiet ze me schenjem te zijn, maar kussen je al vast en wel.
1: Toch is die schijn je. Toch een ik schenjem aan Ado Gwar. Agus aan Dord.
2: Dord.
1: Agus toch Fiona ik schijn er aan Clarsach.
0: Inta. Maar zijn niet had je haar het woordje al rondje door die Excel.
2: Yeah, well, nor if you should beg me, Jeff, he's doy a chagas fidgeting, the doy fagas, you listen to him, feed glordini, economic, general comparage, other zoe, I guess, Nabash, I guess, the hail toy, Russia, shy, Gahamla, and Miss Lantu.
0: Yeah, yeah.
2: So, fix Fiona, hen, fix Shisha and Clarsha, I guess, we has legia at a chagas gur Clarsha inta hagging in Nun Jalgan. I guess, unless I get Safla, Imliana, Satauru, when doing Jalgan, tree, creve,
0: or one.
2: Yeah, so in the category.
1: Mariala, so, Mariala, so, Mariala, so, Mariala, so,

0: Ja, bij een jaar in de zaren. Spel met drie dagen gewoon nog iets te doen naar komt hij.
1: En dat puntje aan de baatschool op het en de karakine is dat je de kreeg niet.
0: Dat puntje aan de baatschool, dat niet van de karakine leren de renners. Je roept gewoon de karakine dan. Karakine kan je dan nog eens drie trofeeën de reden is kadi grasse.
1: Sklinden de westergelanden is bij Fekal Marco ongeven zijn er de gorsen mij.
0: Bij Fekal in Portugal de gelukkig ongeven gevallen je tronkuslen. Ik zou seconden lopen heb ik aan de baat. Bij Fekal de renners ja puntje.
1: Is er een machine in Clipelle, August Major Vestalo de Warge, August by Sports Talu Nagi Freshen?
0: By Sports Talu, I'm going to ride Dun Falamaru, Japin Tra, Tadun, the Ben Sports Talu, I'm going to ride Freshen, get all log. So, by Church of Deshka Glass, we're going to go to the Nation, get a parts of Locks Vale of Akub.
1: Can sort of sport to Vestachin?
0: By Crack Griffon Stays, Cry Wellington Stays, Bajor to War Magazine, and so. Fein jaar spreekt graag aan de kundi.
1: Klaru er een laan naar in de bij Engels te mocht in de
0: gaten. Klaru heb ik dat zo, heb ik dat zo stel stekers.
1: Dus moet je besoelen, le moer aan is gaan karig is naar bij nu, maar zeg ik gejig, gejig schadan er een laan.
0: Dan moet zoelen slaan bij erin, dus maar dan slaan bij de mooie kolie al zo. Dan moet zoelen gejig zijn. Dus dan koop ik karig graag, doe je ding aan hangen gejig schadan zo. Naar kundi het ik.
1: Dan koers is gewoon het maar zijn lekker maken die maar zijn.
0: Ik ga gewoon weer maken koers in is.
1: Agus mae'n hwdys nhw edrych mae'r sy'n legi o byn thor ar y sy'n y gwnig na ffeil
0: chi. Awr dwi'n stys chi teg i agus fi mwyd anil ar oed i chans gan tro bo ni. Agus bys yna anil ar oed i sarnt ydw hwnnw hysig gwrs tam.
1: Cyn mynd i fes ar y sy'n?
0: Fi cwg euro yn hwdy agus fi cwg euro ar y bolo agus 10 euro t-shirt.
1: Wel, is un ty chwrwyd a engwys gwrs ar eis yr is eis rhywb yn y jay agus la cwnd y jay bys yna na chwlen y gymocht yn eis?
0: Na cwnd y, cwnd y mynd
1: Ach, gormile maden is as hecht de stert in de schaan, zet de stert in de agus gormile maden is a ve steer maden.
0: Gormile
1: ding. Engus oranien chin o chuste agihe eilen a traubaan is maar gerse rech, zes triblin de jig er a vod. Ach, butsuri on leenio, gachudach la toviarna, maret ni warte, karna roon hier in zivan agus roonan o karnere bali hier ros muck. Buechas le chulune vi gobar er a glaranio lishe technar column healy, aile ni laharta vi mon corsi fuime, afric ni Skulle vi mun kursi runnete agus si tressa vrenach i leide an klar. Fakumus nib sib inis ermajid le oran na trabanya.